0: Freeze FM. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huisgehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen twee kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de derde aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste twee. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Daar gaan we weer.
0: Zeven op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: 3FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3 achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Daar gaan we weer.
0: 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Once I was 7 years old.
1: Freeze FM.

0: Breeze FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. De Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan nu het weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Daar gaan we weer.
0: 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Freeze FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
5: Freeze FM. Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemorgen.
7: Daar gaan we weer.
5: 7 op een rij.
8: Weet je wie we zijn?
5: Freeze FM.
8: Pop en rock.
5: Freeze FM.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

Freeze FM. Pop and Rock. Freeze FM. Freeze FM.

0: Heb je last van de buren omdat ze de radio keihard hebben staan? Sorry, onze fout. Is je buurman in de file keihard aan het meebrullen? Sorry, onze fout.
1: Excuse me. A little quiet, please. Thank you.
0: Freeze FM. Pop en rock.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Freeze FM. Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. Het TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist. Meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij.
8: Weet je wie we zijn?
6: Freeze FM.
8: Pop en rock.
6: Freeze FM.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Freeze FM. Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Op veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder. 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
2: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
1: Verwen jij je maar.
2: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Waarmee?
2: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient. Kessie.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Freeze FM. Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort. Door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. 2 moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP nieuws.
11: Goedemorgen. Daar gaan we weer. 7 op een rij.
13: Weet je wie we zijn?
11: Freeze FM.
13: Pop en rock.
11: Freeze FM.

0: mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Gezien.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Freeze FM. Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door een leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De 2 hadden in de buurt opgetreden. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Goedemorgen.
11: Daar gaan we weer.
9: 7 op een rij.
12: Weet je wie we zijn?
9: Freeze FM.
12: Pop en rock.
9: Freeze FM.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Freeze FM. Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Goedemiddag.
11: Daar gaan we weer.
9: 7 op een rij.
12: Weet je wie we zijn?
9: Freeze FM.
12: Pop en rock.
9: Freeze FM.
13: I met her in a club down in Osoko. While you drink champagne, it is just that terrible. She walked up to me and she asked me to dance.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Freeze FM. Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. 1 poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet een verband. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega's schaatsers onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velsenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan en morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Goedemiddag.
15: Daar gaan we weer.
14: 7 op een rij.
16: Weet je wie we zijn?
14: Freeze FM.
16: Pop en rock.
14: Freeze FM.

0: Freeze FM. Pop en rock. Freeze FM. Echte muziek. Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Freeze FM. Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttracker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Goedemiddag.
20: Daar gaan we weer.
19: 7 op een rij.
21: Weet je wie we zijn?
19: Freeze FM.
21: Pop en rock.
19: Freeze FM.

0: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met Safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
14: Everyone from left to right, van Holland komt ze eraan. Go left!
15: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Freeze FM. Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het weer nog van Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Goedemiddag.
18: Daar gaan we weer.
16: 7 op een rij.
19: Weet je wie we zijn?
16: Freeze FM.
19: Pop en rock.
16: Freeze FM.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Freeze FM. Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het weer nog van Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Goedemiddag.
17: Daar gaan we weer.
18: 7 op een rij.
19: Weet je wie we zijn?
18: Freeze FM.
19: Pop en rock.
18: Freeze FM.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS International.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Freeze FM. Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knauk. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e, net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Goedemiddag.
13: Daar gaan we weer.
11: 7 op een rij.
14: Weet je wie we zijn?
11: Freeze FM.
14: Pop en rock.
11: Freeze FM.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Eén man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: niets is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekend voordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Freeze FM. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Het heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenavond.
3: Daar gaan we weer.
1: 7 op een rij.
4: Weet je wie we zijn?
1: Freeze FM.
4: Pop en rock.
1: Freeze FM.

0: Nee, hè?
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, proef jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak... op landal.nl.
11: Freeze FM. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap, maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Goedenavond.
13: Daar gaan we weer.
11: 7 op een rij.
14: Weet je wie we zijn?
11: Freeze FM.
14: Pop en rock.
11: Freeze FM.

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker.
2: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Freeze FM. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum bij Dortmund is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het weer nog van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Goedenavond.
13: Daar gaan we weer.
11: 7 op een rij.
14: Weet je wie we zijn?
11: Freeze FM.
14: Pop en rock.
11: Freeze FM.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met het Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar €1,99. Altijd laag.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Freeze FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met 2 auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig. Bij 22 tot 28 graden. Tot zover het ANP nieuws.
9: Goedenavond.
11: Daar gaan we weer.
9: 7 op een rij.
12: Weet je wie we zijn?
9: Freeze FM.
12: Pop en rock.
9: Freeze FM.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Welkom. Wij zijn Freeze FM. Freeze FM. Pop and rock. Freeze FM.
5: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
5: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Freeze FM. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij 2 verkeersongelukken. In Heerenveen botsten 2 auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing en daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Goedenavond.
13: Daar gaan we weer.
11: 7 op een rij.
14: Weet je wie we zijn?
11: Freeze FM.
14: Pop en rock.
11: Freeze FM.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Freeze FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing en daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze.
13: Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het aanbieden.
14: Goedenavond.
15: Daar gaan we weer.
14: Zeven op een rij.
16: Weet je wie we zijn?
14: Freeze FM.
16: Pop en rock.
14: Freeze FM.

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Welkom, wij zijn Freeze FM. Freeze FM, pop en rock. Freeze FM.

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Freeze FM. Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt het Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijen is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Daar gaan we weer.
6: Zeven op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock.
5: Freeze FM.

0: Freeze FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden, kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Daar gaan we weer.
2: Zeven op een rij. Weet je wie we zijn? Freeze FM. Pop en rock.
0: Freeze FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Lieke Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter en was net iets langzamer dan het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Daar gaan we weer. 7 op een rij.
2: Weet je wie we zijn?
0: Freeze FM.
2: Pop en rock.
0: Freeze FM.